0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shurandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shurandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shurandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shurandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shurandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shurandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Show.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Waar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26-32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij Miniworld Rotterdam van de ondergang redt. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat de noodlijdende miniatuurattractie aan het Weena zaterdag weer open gaat. Wim Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding bij de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is toch afgelast. Gisteren werd nog gemeld dat de halve marathon vrijdag zou doorgaan, ondanks de hoge temperaturen die worden verwacht. Maar nu is toch besloten om het hardloopevenement in Hoek van Holland te cancelen. Vorig jaar was het ook erg warm op de dag van de vuurtorenloop. Toen werd het parcours vanwege de hitte ingekort tot 10 kilometer. Maar nu is dus besloten dat de vuurtorenloop niet doorgaat. Het duurt nog tot augustus voordat de BOA's in Schiedam weer boetes kunnen uitdelen voor bijvoorbeeld wildplassen of openbare dronkenschap. Dat zegt de Schiedamse burgemeester Harold Bergman. Hij bevestigt dat door een administratiefout van de gemeente de Schiedamse BOA's nu niet zijn gecertificeerd. En dat betekent dat ze allerlei dingen niet mogen doen, zoals dus het bekeuren van wildplassers of overlastgevers die dronken over straat lopen. Dubai heeft de topcrimineel Shorandi Tyson Q uitgeleverd aan Curaçao. En dat betekent dat hij op Curaçao kan worden berecht. Shorandi Tyson Q is een prominent lid van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou nu niet op Curaçao zitten, maar in de extra beveiligde inrichting in Vught. En dat zou te maken hebben met de beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. En dan krijg je nog het weer. Opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 15 graden. Morgen zonnig en warm. Het wordt 28 graden. Morgenavond kan er een bui vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij het noodlijdende Miniworld Rotterdam van de ondergang wil redden. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat Miniworld zaterdag weer open gaat. Miniworld is al 20 jaar een icoon en dat moet zo blijven, zo vindt hij. Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding aan de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer eens contact gezocht met Rusland. Sinds de Russische invasie van Oekraïne had de EU het contract met het Kremlin verbroken. Nu de VS weer wil proberen een einde aan de oorlog te maken, zijn de landen van de EU bang om buitenspel te komen te staan bij de laatste onderhandelingen. De voorzitter van de Europese Raad heeft daarom contact gezocht. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Daar waarschuwt het Centraal Planbureau voor. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Zij worden geraakt door de gasprijs die door de oorlog in het Midden-Oosten hard is gestegen. De koopkracht kan 6% dalen voor mensen met een laag inkomen. Het Centraal Planbureau zegt dat het verduurzamen van huizen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Colombia met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. De twee landen waren als enige nog niet in actie gekomen op het WK. Gisteravond speelden in dezelfde groep Portugal en Congo gelijk met 1-1. Engeland won gisteravond laat met 4-2 van Kroatië. Harry Kane scoorde daar 2 keer. Ghana Panama werd 1-0 na een goal diep in blessuretijd. Vandaag komen ploegen voor het eerst in actie voor de 2e keer dit WK. De Tsjechië speelt om 6 uur tegen Zuid-Afrika. Daarna volgt Zwitserland Bosnië. En vannacht is er nog Qatar tegen Canada en Mexico Zuid-Korea. Het weer. Veel zon, droog en zomers. Temperaturen van 25 tot 28 graden. Het kan erbij drukkend warm aanvoelen. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon, broeierig warm en temperaturen die kunnen oplopen tot 33 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt langzaam op gang met drukte op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied over 9 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
2: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
1: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
3: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jerenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein over 6 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is in alle gevallen maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij het noodlijdende Mini World Rotterdam van de ondergang wil redden. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat Mini World zaterdag weer open gaat. Mini World is al 20 jaar een icoon en dat moet zo blijven, zo vindt hij. Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding aan de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer eens contact gezocht met Rusland. Sinds de Russische invasie van Oekraïne had de EU het contract met Kremlin verbroken. Nu de VS wil proberen een einde aan de oorlog te maken, zijn de landen van de EU bang om buitenspel te komen te staan bij de laatste onderhandelingen. De voorzitter van de Europese Raad heeft daarom contact gezocht. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Daar waarschuwt het Centraal Planbureau voor. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Zij worden geraakt door de gasprijs die door de oorlog in het Midden-Oosten hard is gestegen. De koopkracht kan 6% dalen voor mensen met een laag inkomen. Het Centraal Planbureau zegt dat het verduurzamen van huizen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Colombia met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. De twee landen waren als enige nog niet in actie gekomen op het WK. Gisteravond speelden in dezelfde groep Portugal en Congo gelijk met 1-1. Engeland won gisteravond laat met 4-2 van Kroatië. Harry Kane scoorde daar 2 keer. Ghana-Panama werd 1-0 na een goal diep in blessuretijd. Vandaag komen ploegen voor het eerst in actie voor de tweede keer dit WK. De Tsjechië speelt om 6 uur tegen Zuid-Afrika. Daarna volgt Zwitserland-Bosnië. En vannacht is er nog Qatar tegen Canada en Mexico-Zuid-Korea. Het weer. Veel zon, droog en zomers. Temperaturen van 25 tot 28 graden. Het kan erbij drukkend warm aanvoelen. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon, broeierig warm en temperaturen die kunnen oplopen tot 33 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Er staan een paar dagelijkse files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp over 8 kilometer. A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo.

0: 98.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
2: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
1: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
3: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
1: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade, 7 kilometer, met 10 minuten vertraging. Op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Alexander en Moordrecht, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A20 vanuit Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
7: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
6: Een wat?
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
12: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
13: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Multimiljonair Wim Beelen zegt dat hij het noodlijdende Mini World Rotterdam van de ondergang wil redden. Op de website van zijn bedrijf staat dat hij met een overbruggingskrediet komt en dat Mini World zaterdag weer open gaat. Mini World is al 20 jaar een icoon en dat moet zo blijven, zo vindt hij. Beelen nam onlangs het nooit geopende pretpark Rivoli van Henny van der Most over. Op de locatie van de voormalige Rotterdamse vuilverbranding aan de zuidkant van de Maastunnel moet nu het attractiepark Spelen bij Beelen komen. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer eens contact gezocht met Rusland. Sinds de Russische invasie van Oekraïne had de EU het contact met het Kremlin verbroken. Nu de VS weer wil proberen een einde aan de oorlog te maken, zijn de landen van de EU bang om buitenspel te komen te staan bij de laatste onderhandelingen. De voorzitter van de Europese Raad heeft daarom contact gezocht. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Daar waarschuwt het Centraal Planbureau voor. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Zij worden geraakt door de gasprijs die door de oorlog in het Midden-Oosten hard is gestegen. De koopkracht kan 6% dalen voor mensen met een laag inkomen. Het Centraal Planbureau zegt dat het verduurzamen van huizen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Colombia met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. De twee landen waren als enige nog niet in actie gekomen op het WK. Gisteravond speelden in dezelfde groep Portugal en Congo gelijk met 1-1. Engeland won gisteravond laat met 4-2 van Kroatië. Harry Kane scoorde daar 2 keer. Ghana Panama werd 1-0 na een goal diep in blessuretijd. Vandaag komen ploegen voor het eerst in actie voor de tweede keer dit WK. De Tsjechië speelt om 6 uur tegen Zuid-Afrika. Daarna volgt Zwitserland Bosnië. En vannacht is er nog Qatar tegen Canada en Mexico Zuid-Korea. Het weer. Veel zon, droog en zomers. Temperaturen van 25 tot 28 graden. Het kan erbij drukkend warm aanvoelen. Vanavond en vannacht kans op een stevige regen- of onweersbui. Morgen veel zon, broeierig warm en temperaturen die kunnen oplopen tot 33 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost alweer op. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Zoetermeer en Noorddorp 3 kilometer. A20 vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4. A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen de afrit Noordwijkerhout en de afrit Oude Wetering 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Ha!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
2: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
1: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
3: Wat je ook vaak ziet gebeuren, dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de Keteltunnel en Rijswijk 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Reewijk 5 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 2 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Ondernemer Wim Beelen, die naar voren is gestapt om Mini World Rotterdam te redden, zegt dat hij het wil verplaatsen als de gemeente de huur voor het pand niet verlaagt. Hij zegt dat Rotterdam veel te veel geld vraagt.
2: 300.000 euro huur op 60.000 bezoekers voor een pand van de gemeente. Ja. 50% stijging in 7, 8 jaar. Waar hebben we het nou over dat we het zo belangrijk vinden? En hoe durf je dan als college te zeggen staatssteun?
1: Beelen nam eerder ook het nooit geopende pretpark Rivoli in Charloes over. Daar zou ook plek zijn voor Mini World als de gemeente de huur niet verlaagt, zegt Beelen. Bij een portiekflat in Schiedam is vannacht een explosie geweest. Dat was aan de Van Limburg-Stierumstraat. Er is schade aan de portiek, zo is een van de ruiten gesneuveld. De klap was in de wijde omgeving te horen. Volgens de politie is een onderzoek gestart. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Meerstad bij Groningen zijn vannacht twee doden gevonden. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie praat met buurtbewoners en verwacht in de loop van de ochtend meer over te kunnen zeggen. Er wordt minder gebruik gemaakt van een partnerverlof na de geboorte van een kind dan vooraf werd ingeschat. Slechts 6 op de 10 partners maakten gebruik van. Uit eerdere onderzoeken bleek dat 7 tot 8 op de 10 partners daar gebruik van zouden gaan maken. Maar vooral mensen met lagere inkomens doen het niet. Sinds 2020 kunnen partners en vaders van pasbevallen vrouwen gebruik maken van het geboorteverlof. Naast een week volledig doorbetaald verlof kunnen ze ook nog 5 weken aanvullend verlof opnemen op basis van 70% van het salaris. Het weer, veel zon, droog, zomers met temperaturen van 25 tot 28 graden. De warmte kan erbij drukkend aanvoelen. Vanavond en vannacht is er kans op stevige regen en onweer. Morgen veel zon, broeierig warm met temperaturen die kunnen oplopen naar 33 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. De werkgroep Genealogie Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de Straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo en Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

0: dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Easy listening muziek.
2: Easy listening muziek.
1: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Munt.

0: is zondagavond, het is 14 juni 2026. En op donderdagochtend zijn we er ook 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Oftewel 2 uur lang Love Songs. Love Songs are back again. En dat doen we zoals altijd vanuit Spieren Lomelstraat met Marijke van der Schoor. En met Wendy Hilly is er niet vandaag, maar dat geeft niet. Dat wordt allemaal opgelost door Marijke, dus het komt allemaal goed. Zoals gezegd, 2 uur lang voor u aan de andere kant van de radio. En op donderdagochtend ook de herhaling van de zondagavonduitzending. Ja, een zondagavonduitzending waar we een beetje een concurrent zijn van Nederland-Japan. Maar goed, dat is op televisie. Wij zijn van de muziek en dat is veel en veel belangrijker. Toch? Onze dank gaat uit naar de collega's van de religieuze uitzendingen. Zij hadden een bijdrage op de zondagavond tussen 6 en 10 uur. En op de donderdagochtend was het RTV Rijnmond samen met RTV Ridderkerk. In een informatief programma met muziek en heel veel nieuwtjes. We hadden vandaag I Am My Set van Neil Diamond als eerste. 3, 2, 1 van Bente. En Bewitched, Bothered and Bewildered. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra samen met Charlie Poet. Even dat u het weet. Wat doen we vandaag? Onder andere...
1: De drie van Dirk.
0: Uiteraard. En in het tweede uur gaan we wat... gaan we eens even kijken of er nog prachtige, mooie omdenkers zijn. Altijd heel belangrijk. Maar in ieder geval, vandaag zijn we de muziek. Muziek daar, vliegen aan de andere kant van de radio. En dat is altijd heel mooi om naar te luisteren. En dat doen we allemaal tot aan de klok van 12 uur. Ja, we hebben het over een beetje over de aarde. De aarde is een beetje, ja, een beetje uitgeput aan het raken. En onze eigen Michael Jackson, toen de tijd, maakte er een mooi nummer van.

de nieuwe van Stromae. En doet hij samen met Tovlo. Wie het ook mag zijn. Des Fleurs et Stromae. En splitsplint een nieuwe. Geldt ook voor deze van John Mayer. Samen met Lainey Wilson. Hebben we het over phone, keys en wallets.

0: 1971. Andy Williams en Where Do I Begin? Of van de film Love Story. Ja, een film die we toch wel allemaal hebben gezien, denk ik, toch. Rob de Nijs, ja, hij is niet meer. Maar een van zijn laatste nummers was een prachtig nummer. Niet voor het laatst.
1: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug

0: praten met een verhaal.
1: Mooi hè, Rob de Nijs. Niet voor het laatst. En ook een beetje voor Renate van de week. Is ze helaas begraven. Drie van Dirk. Ja, prachtige nummers weer. Something About The Way You Look Tonight. Nummer is afkomstig van zijn 26e studioalbum The Big Picture. En was de B-side van het herschreven Candle in the Wind. Wat uitgebracht werd bij de begrafenis van de Diana, Princess of Wales. En volgens het Guinness Book of Records werd het de best verkopende single ooit. Het was in hetzelfde jaar dat een andere grote vriend van hem overleed, Gianni Versace. Na al dit leed raakte hij tijdelijk in een depressie. En ook dit nummer was Benny Turpin, zijn vaste schrijver, verantwoordelijk voor tekst en muziek. Een hele mooie Something About The Way You Look Tonight. Elton John.

En Elton John houdt door naar nummer 2 in de lijst van Dirk Bravenboer. Live is a Northern Town. En Justin Hayward en Mike Bett zijn de vertolkers van dit nummer. En het was in 1985 de debuutsingle van de Engelse folk-popband The Dream Machine. En geschreven door David Gilmour, frontman van Pink Floyd. En deze versie van Beth en Hayward is ontstaan uit een zeer vruchtbare muzikale samenwerking. Hun partnerschap omvat meer iconische covers, orchestrale projecten en recent nieuw werk. En daarnaast was er ook een samenwerking op het project War of the Worlds, waar beide aan meewerkten. Dit resulteerde in 1989 ook aan een album met als titel Classic Blue, samen met het Londens Philharmonisch Orkest. En deze single is vorig jaar uitgebracht en op YouTube te zien in een zeer realistische AI-video. Live in a Northern Town. Justin Hayward en Mike Bett. En we draaien dan ook de YouTube-versie, Dirk. Dus prachtig mooi. Bedankt. Nummer 2 in de 3 van Dirk.

Mag je aanraden eens naar de YouTube-filmpje te kijken van deze prachtige single van Justin Hayward en Mike Best. Live in a Northern Town. En door naar de derde in het rijtje van drie van Dirk Bravenboer. En heb het over een dame. Jazeker wel, Fanny Fabiola. En I Love You is het titel van dit nummer. Het is afkomstig van deze Indonesische volksmuzikanten uit de stad Padang. Haar muziek combineert traditionele klanken met moderne melodieën en geeft een beeld van het rijke culturele erfgoed van haar land. Ze heeft zich snel ontpopt tot een bekende naam in de Indonesische muziekindustrie en ze schrijft zelf haar liedjes en heeft inmiddels twee albums op haar naam staan. Ze zingt uitsluitend ballads in haar eigen taal. Dan wijkt ook wel eens uit naar het Engels. En dit nummer is een cover van Celine Dion. Ik heb het over Fanny Fabiola. I Love You. In de drie van Dirk op plaatsje 3.

I knew it. Ik wist het, ja. Taylor Swift, haar nieuwe. Hoe zou het staan met Nederlands elftal? Nee, doen we niet aan, hè. We draaien gewoon muziek in het programma Love Songs Are Back Again. En doen we aan de klok van 12 uur. Tranen in een gift shop. Ja. Dus van Roxanne Hazes. Alweer zo'n beetje de laatste in het eerste uur.

Het kost veel gedoe om geen gedoe te hebben. Dus het leven is altijd vol gedoe. Vooral bij voetbal. En ja, voetbal. Meedoen is toch belangrijker dan winst maken?

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Hans Muntz. Goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs.
10: Welkom terug in deel 2 van Love Songs. Dan de klok van 12 uur. Hele fijne muziek. Ja, zo eindigen we het eerste uur. En zo gaan we ook beginnen met het tweede uur. Een klein stukje nog van Santana's Europe, Earth's Cry, Heaven's Smile. Dan de klok van 12 is losgezegd met wat omdenken dadelijk. En ja, uiteraard heel veel muziek. Deze zender. En te werken met Love Songs. Love Songs are back again.

Bob en All for One. En dat heeft allemaal te maken met een anthem voor Alpe d'Huez. En dat is weer een prachtig mooi initiatief, zoals die een enkele weken terug was op de Alpe d'Huez, om daar geld in te zamelen. Prachtig en mooi. U bent weer bij Love Songs. Love Songs are back again. Ja, liefde, daar gaat het om. Het grootste geluk in het leven is dat overtuiging dat we geliefd zijn. Geliefd zijn om wie we zijn. Of beter nog, geliefd ondanks wie we zijn. Maar soms is het lastig. Soms gaat de liefde weg. En dan is het moeilijk. After the love has gone. Gaat vanuit de 1979 van Earth, Wind & Fire.

twee trieste nummers eigenlijk. Ja, Dionne Warwick, haar nieuwe samen met John Legend. Where is your heart? And after love has gone. Van Earth, Wind and Fire zat daar weer voor. Snelle heeft ook een nieuwe gemaakt. En dat is ook een hele mooie. Groot, maar klein.

2012. Adele en Skyfall. Weet je trouwens al wie de nieuwe James Bond wordt? Nee, hè? Eigenlijk nog niet. Nou, we gaan even opzoeken of we daar achter kunnen komen. Brandy Carlisle, Life on the Run.

Brandy Carlisle en Live on the Run. Ja, tegenwoordig kan je alles opzoeken, hè? Jazeker wel. En ik heb zo op mijn telefoon gekeken. En dan zie ik dat er officieel nog niet bekend is wie de nieuwe James Bond wordt. En het heeft allemaal te maken met het feit dat Denis Villeneuve, dat is de regisseur, het heel druk heeft voor Bond 26. En dat gaat dan even duren. Maar er zijn kanshebbers. En dan gaan volgens de geruchten Callum Turner, en die is weer bekend van Masters of the Air en Fantastic Beats, die 36. En we hebben ook nog Jacob Elordi, 28, bekend van Euphoria en Priscilla. En Aaron Taylor Johnson, 35, bekend van Kick-Ass en Kraven the Hunter. Nou, allemaal nooit van gehoord. En de laatste, en dat is eigenlijk echt een serieuze kans hebben, dat is Harris Dickinson van 29. En die is weer bekend van Triangle of the Sadness. Nou, is het allemaal serieus? Ik weet het niet. Dus wilde ik deze starten. Maar dan moet ik wel de schuif openzetten. Ben je het echt serieus? Bruno Mars?

0: Ondanks alles geloven we nog steeds dat de mensen in hun hart echt goed zijn. Jazeker wel.
1: Wanneer heb je tijd? Heb je een fijne dag? Gaat het wel goed? Is er iets? Nee, mam, het is gewoon druk. Ik zit op de fiets. Mijn jas, mijn tas. Ik moet de kat nog eten geven. Als alles mee zit, ben ik in Brabant rond 7:30. Want je hebt de laatst, het is veel te lang geleden. Wat jij een maand noemt, noem ik 4 weken. Maar het is terecht wat je zegt, en ik voel hetzelfde. En ik praat het telkens recht. Het ligt ook aan die veel te trage trein. Als ik een auto heb, dan zal het anders zijn. De trein die wilde eerder gaan, zie me hier nu staan. Als ik nu eerder was geweest.

terwijl ik eigenlijk moet gaan. De parade is nu toch in Amsterdam? Mam, ik heb geen idee. Ik was op jouw kamer, wat moet ik met die Bassie en Adriaan DVD? En heb je je rijbewijs gehaald? Ja, mam, ik kom snel naar Brabant toe. De douche, de vaatwasser, ik moet de kattenbak nog legen. Als alles meezit, ben ik in Brabant net voor 8:30. Nee, en je zei het weer, het is nu echt te lang geleden. Wat jij een maand noemt, noem ik heel...

Ik rij 130 op de linkerbaan en zie mezelf het huis uitgaan. Je zei vaak, wat gaat het snel? En ik te weinig, dank je wel. Goed dat ik dat nu vaker zeg. Kijk naar de streep.

met een opgewekte toon. Ik rijd de straat in waar ik al jaren niet meer woon. Als ik binnenstap, verdwijnen al mijn zorgen. En ik denk, was er maar nog lang geen morgen. En ik luister naar alles wat je zegt.

ik wens mezelf weer terug. Maar de tijd gaat veel te vlug. Ik vraag me af of het ooit bent.

0: weg te gaan. Mam, tot snel.
1: Een gouden ouwe in Love Songs. In Love Songs.

echt en terug, hè? 1972. Nilsson. En Word Out, joh. Overigens, ja, dat is wel, wel even iets wat ik moet zeggen. Want we zijn allemaal plaatjes die hebben allemaal te maken met de dood. En dat is wel echt triest. Het hoort er niet bij, maar het gebeurt zo. Van de week weer het uitvaart gehad van Renate. En dan denk ik van, ja, yeah, What a Way to Die. Ook weer zo'n plaat van Nona.

Klopt, bekend in 1967 alweer. En Emotions, ja. San Francisco. Op de tomat afgelopen vrijdag. En toen, fietste er een mevrouw over de markt. Ik zei, mevrouw, is dat nou wel zo handig? Ik werd toen boos. En dan denk ik bij mezelf, soms kunnen pijnlijke dingen ons lessen leren waarvan we dachten dat we ze niet hoefden te leren. Maar toch, ja, het gebeurde. Mevrouw werd boos, een beetje. Woede die er niet mag zijn, wordt destructief. Je kunt je boosheid omdenken door het om te zetten in constructieve energie. Kijk ook tegen haar. Kijk eens even om je heen. En doe het niet. Nergens voor nodig.

Ja, dan gaan we naar het eind van de show alweer. En ik zie dan dat ik geen mening heb. Mensen met een mening zijn stom. En vallen is niet erg. Soms ligt het geluk voor het oprapen. Is maar dat u het weet.

From Down Here, Lola Jong. Ja, ik moet toch echt afbreken, want het programma zit erop. En ik wil er nog eentje draaien. Een meneer die we ook aan het begin van de uitzending hebben gedraaid. Dat is Neil Diamond, You Can't Have It All. Met dank aan Marijke van de Spoor hier in de studio, Wendy. En jullie thuis zeg ik een heel goedenavond, goedenacht. Wees voorzichtig en laten we hopen dat het goed gegaan is met Nederlands Elftal. Tot ziens, kijk uit. En tot volgende week, hè. Houdoe.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

De Refugee Camp versie van de Fugees was dit. We kennen oude plaat Killing Me Softly. En een wat nieuwe jasje. Fijn dat je luistert, want we zijn er weer met...

Mijn oren die hangen inmiddels slap van de warmte en het gaat alleen nog meer erger worden. Fijn dat je er desondanks dan toch bij bent met deuren, ramen open en de airco aan. De Sandwich Express, gezellige muziek, een beetje het nieuws en eten met...

0: pakken.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Het lokale nieuws kijken we even bij onszelf. rtvridderkerk.nl meldt namelijk dat het aanstaande zaterdagmiddag weer tijd is voor de Ridderkerkse Veteranendag. We hadden het een weekje voor de landelijke versie. Het Koningsplein staat in het teken van ontmoeting, muziek en bijzondere verhalen. Waarbij we dus terug kunnen kijken wat de Ridderkerkse veteranen allemaal hebben gedaan op hun missies voor onze veiligheid en nog meer. Er is muziek, de burgemeester is erbij en de voorzitter van het veteranencomité Jan-Paul Appon zal er ook zijn. En de vraag is, gaat hij volledig in het deftige kostuum of gaat hij in Sahara, oftewel lekker luchtig? De vraag die pas zaterdagmiddag beantwoord zal gaan worden. Ook leuk voor kinderen, de Tris lege voertuigen rijden weer rond. Dan kan je een rondje rijden in dat spul. Ik weet niet of dat zo leuk is, hoor. Bakovers zijn als je die ijzeren bakken in de hitte. Maar dan kan je daarna altijd wel natuurlijk een patatje halen en een ijsje. En dan is het weer helemaal vergeten. Nou, zaterdagmiddag weer van harte welkom op het Koningsplein in Ridderkerk. Dit is Miley Cyrus voor alle veteranen.

0: Volledig en met alle liefde over was. We zijn een beetje aangekomen op het punt in de Standard Express dat we dan gaan kijken wat er allemaal aan de hand was. En dan klinkt het ongeveer zo.
1: Hey Aad, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, leuk dat je daarna vraagt. Er is zeker wat gebeurd vandaag. Bijzondere zaken op deze 18e juni. Bijvoorbeeld in het jaar 64. In Rome is daar paniek en chaos en rumoer, want een grote brand is daar ontstaan. Zou misschien wel eens door keizer Nero zelf aangestoken kunnen zijn geweest, maar niemand wil dat bevestigen. Hoe dan ook, 1/3 van Rome brandt af. Een stukje recenter in de tijd, in het jaar 1815. Weet je nog wat er gebeurde vandaag in 1815? Napoleon Bonaparte wordt verslagen door Britse, Nederlandse en Pruisische legers, oftewel de slag bij Waterloo. Er zit er een geschiedenis aan vast met 7 schone nymfen die dansend rondom een knotberg vanaf middenwacht tot aan het gekraai der hanen der dageraad aankondigden aanwezig waren. En daarna verdwenen ze weer. Een heel lang verhaal. Zoek dat eens op. De 7 schone nymfen en Bonaparte, Napoleon. Interessant verhaal. Voor de rest ook nog in het recentere verleden. Vandaag in het jaar 1983 is Sally Ride de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte. Ze ging mee met de Space Shuttle Challenger. Verder is het vandaag de duurzame gastronomie. En dat is altijd prettig, want het is ook nog eens een keertje de internationale

0: kan zich best wel gedragen als hij zijn best maar doet. Blue Jeans en The Rosary was dit van Kid Rock. Eventjes zo voorzichtig kijken toch naar bijzondere dagen die we nog niet hadden genoemd. Het is natuurlijk aanstaande zondag ook nog eens een keertje Vaderdag. En dat is mooi, want het is aan het begin van de zomer. En dat betekent dat misschien wel op een zomerse manier de Papadag gevierd kan worden.
1: De Sandwich Express weerbericht.
0: Gaan we even kijken of dat ook zo is. Eventjes beginnen bij vandaag. Maar veel zon, droog. Maar in de avond zou de zomer eens een lekkere regen- en onweersbui op ons dak kunnen vallen met de nodige toestanden daarbij. Het is een paar graden warmer weer geworden inmiddels. Het begint dus zo heel voorzichtig aan op hoogzomer te lijken. De wind die is nogal aanwezig, maar ietsje minder hevig. Morgen dan de heetste dag voor voorlopig. Temperaturen een graadje of 32. Zon, maar zeker ook bewolking. En zo in de loop van de dag, begin van de avond, zomaar een stevige onweersbui. Het wordt een beetje een drukkend dagje morgen. Of je daar blij mee moet zijn, dat is maar de vraag. Het weekend dan, inclusief Vaderdag, blijft weer heel warm hoor. En zonnig ook wel. Weinig kansen op regen of onweer, maar je moet er niet verbaasd van zijn als er toch opeens een zomer eentje komt. En na het weekend dan gaan de temperaturen weer een stukje naar beneden, maar blijft het over het algemeen best lekker.

0: plaat die we een paar weken geleden wel gedraaid hadden kunnen hebben. Toen er nog Dordt in stoom was. Dus af en toe komt de stoom ook uit je oren. Misschien was het ook wel zo bij Peter Gabriel. Dit was Steam.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Kijken we even voor bij onze collega's van de combinatie Ridderkerk. Die terugkijken op het 25-jarig bestaan van het speciaal kindcentrum De Burg. De Burg heeft dat gevierd met een feestweek vol activiteiten voor leerlingen, ouders en medewerkers. Met allerlei bezoekjes en zaken van welje. Ze keken nog eens een keertje terug op hoe het vroeger was met de oud-leerlingen onder ons. Wij ze elkaar dan na zoveel jaren weer terugvinden. Maar dan als zijnde directeur van het kindcentrum bijvoorbeeld. Mooi verhaal om eventjes terug te kijken. De Burg ontstond trouwens in augustus 2001 uit de fusie van de scholen De Open Hof, waar dan nu nog steeds De Burg staat, en De Arend. En ze bieden tegenwoordig gespecialiseerd onderwijs en opvang aan ongeveer 150 kinderen van 3 tot en met 13 jaar. En dit is Janet Jackson. MUZIEK

best wel weer om een feestje te vieren. Er is alle reden ook om een feestje te vieren. Dus waarom zouden we niet een feestje vieren? Het kan vandaag zomaar zijn dat je op deze 18e juni jarig bent. En dan kunnen we zeggen van harte gefeliciteerd. Maak een mooie dag van je verjaardag. Geniet ervan aan al die dingen en doe er wat leuks mee. Je bent in het gezelschap van onder andere Amanda Lear. Ken je die nog? Een Franse zangeres. Ja, ze was Frans. Ze acteerde en doet nog veel meer. Ze is vandaag 87 jaar geworden. We kennen haar onder andere van Follow Me en nog meer van dat soort van gekke liedjes. Henny Huisman is vandaag jarig. Van de televisie, van de muziek, absoluut ook. En hij is vandaag 75 jaar geworden. We ook nog de felicitaties voor Irene Moors van de tv en nog veel meer. Irene is vandaag 59 jaar geworden. En Kathleen Aerts is jarig. Kathleen, die kennen wij natuurlijk van de oorspronkelijke K3. En zij is 48 jaar geworden. Dan kunnen we nog daarna felicitaties bieden aan Paul McCartney. Tegenwoordig is hij Sir, popzanger en nog veel meer. En Paul is vandaag 84 jaar geworden. We hebben een plaatje verzocht van Paul McCartney en de Beatles. Een feestje voor hemzelf dus. En dit is Happy Birthday. In de remastered versie, want er zijn verschillende versies van deze plaat. Maar dit is wel een van de leuke, inclusief een live versie vanaf het Rode Plein in Moskou van alweer lang geleden. Die draaien we een andere keer dan wel weer eens.

Center Express. Tegen het einde van het programma kijken we altijd even naar de top 40 van vandaag in het verleden. We komen vandaag uit in het jaar 1996. Vijf nieuwe binnenkomers. Op 39 onderaan Kaal of Kammen van Extinct. Op 38 Alleen Vannacht van Corrie Konings. En op 33 The Voice. Op 14 met Superstip komt binnen het plaatje van Charlie Nonos en Mental Theo. Fantasy World, maar de plaat die wij gaan draaien, die komt binnen op 37. Het is een ex-alarm schijf. Deze top 40 van het jaar 1996 van Vandaag is dit Live and Joy.

nog even Live in Blues, maar het was toch Live in Joy. Heel andere muziek en heel andere artiest ook trouwens. Dit was Don't Stop Moving. Nieuw in de top 40 van vandaag het jaar 1996. Met een ongewijzigde top 2. Op 1 is blijven staan de Macarena. Op 2 de Children of the Night. En op 3 is gestegen met Stiff van 6. Get Down van de Backstreet Boys. En toch zullen we ze geen van drieën gaan draaien. Maar dan wel, wat dan wel. Dat gaan we zo meteen vertellen. We gaan eerst even afscheid nemen. Het was een gezellig vandaag, lekker weertje. Lekker een beetje kunnen weppen. En dan zit het er alweer op. Als je zit te eten of straks gaat eten en een bijzonder eten smakelijk gewenst. En als er alweer in zit, dat het zakken mag. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. En die stuurt ons voorzichtig maar zeker het nog hetere weekend in. Als we het allemaal maar vol gaan houden. Blijven drinken mensen, blijven drinken. En zoek de koelte op, dan komt het allemaal best voor elkaar. Blijf ook bij ons vandaag. In de hitte en al zijn we toch rechtstreeks nog te beluisteren met nog veel meer Radio Ridderkerk. De plaat die we er gaan draaien, die is van Marco Borsato. Het mag weer tegenwoordig. Hij is gestegen van 7 naar 4 met stip in deze top 40. En daarom mag Vrij Zijn ook zeker gedraaid worden. We gaan je nog een aantal hele fijne dagen wensen en ik spreek je weer als het officieel zomer is.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je in de file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Delft. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
3: Met Caroline Veerman.

Goedemiddag luisteraars, welkom op deze donderdagmiddag. Wat gaan we allemaal doen in deze riddermatinee? Natuurlijk de spreuk van de dag, informatie, weerbericht en natuurlijk een dubbelaar om 14:30 en 14:30. Dat allemaal en veel informatie in deze twee uurtjes riddermatinee. Mijn naam is Caroline Veerman en ik blijf bij u tot 3 uur. De volgende plaat is van Gerard Joling. En waar gaat hij over zingen? Over liefde. Gerard Joling zingt over liefde. Nou, leuk om te weten. Ik zag hem van de week nog met zijn oranje jasje. Volgens mij bij Vandaag Inside zitten. Moest wel weer lachen om, want hij had weer hele leuke uitspraken. Gerard Joling.

0: Dit is de regioagenda.
1: Komende vrijdag speelt muziekvereniging Excelsior Bolnes onder de pagodentent hier aan het Sint-Jorisplein. Het is alweer het 8e concert in deze jaargang van de Serre zomeravondconcerten. Excelsior Bolnes werd opgericht in 1903 en werd weer ontbonden net voor of in de oorlog. De vereniging werd heropgericht in juni 1946, dus welgesteld bestaan ze 100 jaar. Meer dan 100 jaar. Excelsior Bolnes bestaat uit orkest en slagwerk. Het begint om 19:30 en duurt een uur en de toegang is gratis. Hier aan de pagodentent aan het Sint-Jorisplein hier in Ridderkerk. We gaan naar Ennio Morricone.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Afgelopen maandag is de 44ste editie van de Fietsvierdaagse van start gegaan. Ik zat al met mijn hoofd met de avondvierdaagse, maar die is ook pas geleden geweest. Met ruim 250 deelnemers trok het evenement iets meer fietsers dan vorig jaar. Onder uitstekende weersomstandigheden begonnen ze. Fietsers konden kiezen uit afstanden 15, 30 of 60 kilometer. De routes voerden door de omgeving van Ridderkerk en boden deelnemers de mogelijkheid om op een eigen tempo te genieten van het landschap. De organisatie sprak van een geslaagde start van het meerdaagse fietsevenement. De aangename temperaturen zorgden voor ideale omstandigheden op de eerste avond. De avondvierdaagse is inmiddels uitgegroeid tot een vaste traditie en trekt jaarlijks honderden fietsers uit Ridderkerk. De slotrit is vanavond. Dan worden de deelnemers feestelijk onthaald bij de aankomst aan de Mauritsweg en Vlasstraat. Voor de muzikale omlijsting zorgt muziekkorps Sursum Corda, waarmee ze dus de editie passend afsluiten. We gaan naar een artiest die uit Amerika komt, uit de Verenigde Staten. En we hebben het over Melissa Etheridge. En het is eigenlijk haar grootste en meest bekende nummer, Like the Way I Do.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Deze week is de Dubbelaar Ten Sharp. Het is een Nederlandse band bestaande uit Marcel Kaptein zang en Niels Hermes keyboard. De band werd in 1984 opgericht en scoorde daar het jaar erop een bescheiden hit met het nummer When the Snow Falls. En Japanese Love Song. In 1991, gaan we dadelijk draaien, was het succesvol internationaal met het nummer You. Deze hit werd in Nederland nummer 3 en heeft in Frankrijk, Denemarken, Noorwegen en Zweden op de eerste plaats gestaan. Ik heb ook een Nederlandse plaat uitgekozen, gezongen Nederlandstalig, Elke Dag van Ten Sharp. En daarna komt natuurlijk hun grootste hit, You. Hier is Ten Sharp.

You van Ten Sharp. Tijdens het zomerfestijn van Facet krijgen inwoners de kans om kennis te maken met het kaartspel Bridge. Op dinsdag 7 juli vindt dat plaats in wijkvoorzieningscentrum Bolnes. Tussen 14:30 en 17:00 verzorgen leden van Bridge Club klaver via een laagdrempelige introductie in het populaire kaartspel. Onder het genot van een kopje koffie of thee worden deelnemers stap voor stap meegenomen in de basisregels en strategieën. De activiteit is bedoeld voor zowel beginners als mensen die al enige ervaring hebben. Met de kennismakingsmiddag hopen de organisatoren inwoners op een gezellige manier te laten kennismaken met het spel. We gaan naar Virgil Sharkey.

Wat een mooie plaat, hè? Ja, Virgil Sharkey met A Good Heart. We gaan naar de spreuk van de dag. Ja, die heb ik ook nog klaarstaan. En ik ga hem ook leuk nog opnoemen voor je. Ja, we hebben altijd leuke dingen, hoor, in deze uitzending. Want we hebben natuurlijk ook gezellige uitzending muziek erbij. En de spreuk is: studeren, mijn horizon wordt steeds breder, maar mijn kamer steeds smaller. Studeren, mijn horizon wordt steeds breder, maar mijn kamer steeds smaller.

Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel. We gingen terug naar 1972. Alweer 54 jaar geleden. Het gaat de tijd snel. Straks na het nieuws. Dan heb ik nog een weerbericht rond 14:15. 14:30 nog een dubbelaar. En om 14:45 nog een spreuk van de dag. En verder natuurlijk fijne informatie en muziek. We gaan eruit met een plaat van Elton John. En dat vooral met dat clipje met dat hele mooie mevrouw was dat. Dat kan ik me nog herinneren in de jaren 80. Hij zingt over Nikita. En was een, volgens mij, een Russisch meisje.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. De
11: matinee. Met Caroline Veerman.
12: Op Radio Ridderkerk. De Ridder Matinee.

Goedendag luisteraars, welkom terug bij het tweede uur in de matinee op deze donderdagmiddag. We gaan natuurlijk heel veel informatie doen en nog weerbericht, spreuk van de dag en de dubbelaar. Mijn naam is Caroline Veerman en dit is Ridder Matinee tot 3 uur. De volgende plaat is van Bluff met Hou Vol, Hou Vast.

0: Het weerbericht.
1: Het weerbericht. Nou, het wordt een beetje regenachtig morgen. Heel erg benauwd weer wordt het morgen. 34 graden, maar wel een hele hoge vochtigheidsgraad van zo'n 75%. Zaterdag wordt iets koeler, maar ook met minder regen. Maar wel nog een beetje bewolkt. Zondag ook bewolkt. En maandag gaat het weer regenen.

krijgen er meer kans op daarop. Dat zijn de verwachtingen van het weekend. Het is wel warm, maar benauwd. Dus echt een mooie zonnige weer, dat blijft even weg. Want dan is het minder benauwd weer, maar het is wel heel erg benauwd. En het hitteplan is van start gegaan natuurlijk vandaag vanwege de hoge temperaturen. We gaan naar Spandau Ballet en zij zingen over goud.

Zij maakt het verschil van de Puma's. Ik heb nog een berichtje voor jou. Money Man heeft maar liefst 417 leerlingen in het theater kennis laten maken met de wereld van geld tijdens de interactieve voorstelling Omgaan met Geld. De voorstelling maakte deel onderdeel uit van het project Slim Omgaan met Geld van Facet Ridderkerk. Door middel van humor, muziek en liedjes en rap werden de leerlingen actief betrokken bij het programma. De interactieve aanpak zorgde ervoor dat leerlingen niet alleen toekeken, maar ook actief deelnamen en meedachten. De combinatie van educatie en entertainment maakte financiële bewustwording begrijpelijk en aantrekkelijk. Nou, 9 to 5, dat doen de meeste mensen werken.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.
1: Deze week is De Dubbelaar Fleetwood Mac. Het werd opgericht in juli 1967. En wie zitten er allemaal momenteel in Fleetwood Mac? Mick Fleetwood, John McVie, Stevie Nicks, Neil Finn en natuurlijk Mike Campbell. Neil Finn kennen we natuurlijk van Crowded House. En oude leden, ja, die zijn er ook genoeg geweest de afgelopen tijd. Onder andere Lindsey Buckingham en Christine McVie. Dat zijn de meest bekende daarvan. We hebben twee platen uitgekozen van Fleetwood Mac. Allereerst Sarah en daarna komt er nog een andere hele mooie plaat. Een grote hit van Fleetwood Mac.

mooie platen. En nou, ik heb nog iets nieuws voor u. Er is op zaterdag 20 juni aanstaande de Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda, onder leiding van Jan van Gemert, in samenwerking met Excelsior Amsterdam, onder leiding van Dominique Capello, een uitwisselingsconcert. Het concert vindt plaats op het plein naast de hervormde kerk aan de Rijksstraatweg, hier in Ridderkerk Rijshoort. Het concert begint om 8 uur en de toegang is gratis. En u bent van harte welkom.

Hebben we ervan genoten? Wat een mooie plaat, hè? Ja, zeker. Wat een mooie plaat. Ik heb ook nog wel iets anders voor je klaarstaan. En dat is de spreuk van de dag. Vaderdag cadeau. Ik geef hem al mijn lijst met klusjes om hem in mijn kracht te zetten. Vaderdag cadeau. Ik geef hem al mijn lijst met klusjes om hem in mijn kracht te zetten. We gaan naar de Fornoom Blanche.

tot de laatste toon, hè? Waardering voor onze veteranen. Daar draait het aanstaande zaterdag om. Tijdens de jaarlijkse Ridderkerkse Veteranendag van 1 tot 4 uur staat het Koningsplein in teken van ontmoeting, muziek en bijzondere verhalen. Veteranendag is een gezellig evenement en een moment om stil te staan bij onze Ridderkerkse veteranen. De middag begint met het optreden van muziekvereniging Harpe Davids. Daarna volgt de officiële opening. En burgemeester Marco Oosterwijk en Jan-Paul Appon spreken de aanwezigen toe. En meneer Appon is dus de voorzitter van het veteranencomité. Er is op het Koningsplein van alles te doen. Dus komt u gewoon gezellig aanstaande zaterdag weer naar het Koningsplein.

Het is bijna 3 uur, dus dit is het einde van deze aflevering van Ridder Matinee. Volgende week donderdag ben ik weer om 1 uur met een nieuwe aflevering. Ridder Matinee. Alle informatie kunt u terugvinden op onze website rtvridderkerk.nl. rtvridderkerk.nl. We gaan eruit met Passenger met Let Her Go. Tot ziens.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van de opvang van asielzoekers in Nieuw-Lekkerland. De keuze valt op een plek aan de Melkweg in Bleskensgraaf en een locatie aan de Beemtweg in Hoogblokland. In totaal is daar plek voor 275 mensen voor een periode van 10 jaar. Daar kan nog 5 jaar bovenop komen. Het voorstel van de gemeente Molenlanden moet nog langs de gemeenteraad. Eerder waren al 2 locaties in Arkel afgevallen. Tegen de opvangplek bij de gemeentewerf aan het Koggeplantsoen in Nieuw-Lekkerland was veel protest. Vorige week was er nog een demonstratie. Organisaties van sportevenementen en avondvierdaagse passen het programma aan vanwege de hitte. Ook worden er evenementen geschrapt. Zo krijgen deelnemers aan de avondvierdaagse in Spijkenisse vanavond de mogelijkheid om in plaats van de 10 kilometer 5 kilometer te lopen. In Bergse Hoek en Berkel en Roderijs mogen lopers kiezen voor 2,5 kilometer. Op de 5 kilometer komt een extra waterpunt. Gisteren werd al bekend dat de organisatie van de Vuurtorenloop in Hoek van Holland het evenement schrapt. Het theaterfestival De Parade in Rotterdam gaat dit weekend vooralsnog gewoon door. De organisatie werkt met een hitteprotocol dat voorziet in extra water, schaduwplekken en ventilatoren in de tenten. De voetganger die vanochtend in Schiedam om het leven is gekomen bij een aanrijding met een vrachtauto is een 79-jarige vrouw uit die plaats, heeft de politie laten weten. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Nieuwe Damlaan en de Hargalaan. De vrouw werd geschept. De chauffeur is verhoord, maar niet aangehouden, laat de politie weten. En de politie heeft bijna 15.000 websites opgeschoond. Russische cybercriminelen hadden de sites voorzien van malware om illegaal toegang te krijgen tot de computersystemen van gebruikers. Het ging om websites die gebruik maken van WordPress. Websites van alledaagse diensten zoals restaurants en autogarages. Door de opschoning van de bijna 15.000 geïnfecteerde websites is de cybercriminelen een flinke slag toegebracht, schrijft de politie. De beheerders van de besmette websites hebben wel de oproep gekregen om hun site voortaan beter te beveiligen. Het weer, veel zon, drukkend warm. Tussen de 25 en 28 graden is het. Vanavond en vannacht dan kan het stevig gaan regenen en onweren. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen een dag met veel zon, broeierig warm, 33 graden. En in de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files met vooral vertraging op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Want bij Rotterdam-Delfshaven is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein heb je nu ruim 20 minuten tijdverlies. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude-Rijndijk is de vertraging 20 minuten. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer. Met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Onder andere op de A4 al een behoorlijk lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude Rijndijk. De vertraging is daar een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Ook op de A20 Gouda hoek van Holland bij Terbrechtseplein 10 minuten. Verderop bij Kleinpolderplein ook nog een kwartier vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. En op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 is het oponthoud ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van de opvang van asielzoekers in Nieuw-Lekkerland. De keuze valt op een plek aan de Melkweg in Bleskensgraaf en een locatie aan de Beemdweg in Hoogblokland. In totaal is dat plek voor 275 mensen voor een periode van 10 jaar. Kan nog 5 jaar bovenop komen. Het voorstel van de gemeente Molenlanden moet nog wel eerst langs de gemeenteraad. Eerder waren al 2 locaties in Arkel afgevallen. Tegen de opvangplek bij de gemeentewerf van het Kochenplantsoen in Nieuw-Lekkerland was veel protest. Vorige week was daar nog een demonstratie. Organisaties van sportevenementen en avondvierdaagse passen het programma aan vanwege de hitte. Er worden ook evenementen geschrapt. Zo krijgen deelnemers aan de avondvierdaagse in Spijkenisse vanavond de mogelijkheid om in plaats van 10 kilometer 5 kilometer te lopen. In Bergse Hoek en Berkel en Rode Reis mogen lopers kiezen voor 2,5 kilometer. Op de 5 kilometer komt een extra waterpunt. Gisteren werd al bekend dat de vuurtorenloop in Hoek van Holland wordt geschrapt. Het theaterfestival De Parade in Rotterdam gaat dit weekend vooralsnog wel door. De organisatie werkt met een hitteprotocol dat voorziet in extra water, schaduwplekken en ventilatoren in de tenten. Het Wantijdbad in Dordrecht kan op zijn vroegst eind deze maand pas open. Het Dordtse openluchtzwembad heeft te maken met uitgelopen werkzaamheden. Er zijn nog verfresten gevonden, die moeten eerst nog weg. Een precieze datum voor de opening kan de gemeente Dordrecht daarom niet geven. Afgelopen weken kreeg het zwembad een nieuwe coating. Dat had allemaal al klaar moeten zijn, maar door koude en natte weersomstandigheden eind april en begin mei liep het werk vertraging op. Er werd toen gegokt op een opening half juni, maar dat is dus niet gehaald. De eerste olie- en gasschepen varen weer door de straat van Hormuz. Het gaat om Saoedische schepen met samen zo'n 6 miljoen vaten aan boord, een schip uit Qatar en een Chinese brandstoftanker. In de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran is afgesproken dat commerciële schepen weer door de zeestraat zouden mogen zonder tolgeld. De eerste 30 dagen is het scheepvaartverkeer nog wel mondjesmaat vanwege technische en militaire obstakels. Denk aan mijnen, maar na 30 dagen moet de scheepvaart ongehinderd door de straat van Hormuz kunnen. Het weer, het is zonnig, drukkend warm, temperaturen maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui met regen en onweer. Dan wordt het niet kouder dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm en 33 graden. En dan ook kans op een stevige onweersbui in de middag. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio. Onder andere een lange file al op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Houten en Harmelen is de vertraging een kwartier. Verder op de A16 Rotterdam-Breda ook al ruim 20 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Daar is nu de linkerrijstrook dicht, kost je ook een kwartier. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar sta je ook nu een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. De meeste files leveren zo rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn nu wel een paar uitzonderingen, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar 20 minuten. De oorzaak van die file is een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. Verder is het druk op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug, een kwartier vertraging. De andere kant op tussen Houten en Harmelen zelfs 20 minuten extra reistijd. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar sta je 10 minuten in de file. En op de N11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Sandwich Express met Aad Hogendijk.

G-Camp versie van de Fugees was dit. We kennen oude plaat, Killing Me Softly. En een wat nieuwe jasje. Fijn dat je luistert, want we zijn er weer met de...

0: Mijn oren die hangen inmiddels slap van de warmte en het gaat alleen nog meer erger worden. Fijn dat je er desondanks dan toch bij bent met deuren, ramen open en de airco aan. De Sandwich Express, gezellige muziek, een beetje het nieuws en eten met...
1: De Sandwich Express.
0: En dat een uur lang op de radio met nu Robert van Hemert.

0: bestaat natuurlijk het risico dat je met dit weer een beetje in slaap gaat zitten te dommelen. Dat moet er voorkomen. Daarom deze plaats van Wagon Bone Man. Dit was Rush of Blood. Wakker.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Het lokale nieuws kijken we even bij onszelf. RTV Ridderkerk.nl meldt namelijk dat het aanstaande zaterdagmiddag weer tijd is voor de Ridderkerkse Veteranendag. We hadden het een weekje voor de landelijke versie. Het Koningsplein staat in het teken van ontmoeting, muziek en bijzondere verhalen. Waarbij we dus terug kunnen kijken wat de Ridderkerkse veteranen allemaal hebben gedaan op hun missies voor onze veiligheid en nog meer. Er is muziek. De burgemeester is erbij en de voorzitter van het veteranencomité Jan-Paul Appon zal er ook zijn. En de vraag is, gaat hij volledig in het deftige kostuum of gaat hij in Sahara, oftewel lekker luchtig? Een vraag die pas zaterdagmiddag beantwoord zal gaan worden. Ook leuk voor kinderen. De Tris lege voertuigen rijden weer rond. Dan kan je een rondje rijden in dat spul. Ik weet niet of dat zo leuk is. Bakovers zijn als je die ijzeren bakken in de hitte. Maar dan kan je daarna altijd wel natuurlijk een patatje halen en een ijsje. En dan is het weer helemaal vergeten. Nou, zaterdagmiddag weer van harte welkom. Het Koningsplein in Ridderkerk. Dit is Miley Cyrus voor alle veteranen.

0: volledige met alle liefde over was. We zijn een beetje aangekomen op het punt in de Standard Express dat we dan gaan kijken wat er allemaal aan de hand was. En dan klinkt het ongeveer zo.
1: Hé, hey Aad, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, leuk dat je daarna vraagt. Er is zeker wat gebeurd vandaag. Bijzondere zaken op deze 18e juni. Bijvoorbeeld in het jaar 64. In Rome is daar paniek en chaos en rumoer, want een grote brand is daar ontstaan. Zou misschien wel eens door keizer Nero zelf aangestoken kunnen zijn geweest, maar niemand wil dat bevestigen. Hoe dan ook, 1/3 van Rome brandt af. Een stukje recenter in de tijd, het jaar 1815. Weet je nog wat er gebeurde vandaag in 1815? Napoleon Bonaparte wordt verslagen door Britse, Nederlandse en Pruisische legers, oftewel de slag bij Waterloo. Er zit er een geschiedenis aan vast met 7 schone nimfen die dansend rondom een knotwerg vanaf middenwacht tot aan het gekraai der hanen der dageraad aankondigden aanwezig waren. En daarna verdwenen ze weer. Een heel lang verhaal. Zoek dat eens op. De 7 schone nimfen en Bonaparte, Napoleon. Interessant verhaal. Voor de rest ook nog in het recentere verleden. Vandaag in het jaar 1983 is Sally Ride de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte. Ze ging mee met de Space Shuttle Challenger. Verder is het vandaag de duurzame gastronomie. En dat is altijd prettig, want het is ook nog eens een keertje de internationale

0: kan zich best wel gedragen als hij zijn best maar doet. Blue Jeans en The Rosary was dit van Kid Rock. Eventjes zo voorzichtig kijken toch naar bijzondere dagen die we nog niet hadden genoemd. Het is natuurlijk aanstaande zondag ook nog eens een keertje Vaderdag. En dat is mooi, want het is aan het begin van de zomer. En dat betekent dat misschien wel op een zomerse manier de Papadag gevierd kan worden.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Gaan we even kijken of dat ook zo is. Eventjes beginnen bij vandaag. Maar veel zon, droog. Maar in de avond zou er zomaar eens een lekkere regen- en onweersbui op ons dak kunnen vallen met de nodige toestanden daarbij. Het is een paar graden warmer weer geworden inmiddels. Het begint dus zo heel voorzichtig aan op hoog zomer te lijken. De wind die is nogal aanwezig, maar ietsje minder hevig. Morgen dan de heetste dag voor voorlopig. Temperaturen een graadje of 32. Zon, maar zeker ook bewolking. En zo in de loop van de dag, begin van de avond, zomaar een stevige onweersbui. Het wordt een beetje een drukkend dagje morgen. Of je daar blij mee moet zijn, dat is maar de vraag. Het weekend dan, inclusief Vaderdag, blijft weer heel warm hoor. En zonnig ook wel. Weinig kansen op regen of onweer, maar je moet er niet verbaasd van zijn als er toch opeens zomaar eentje komt. En na het weekend dan gaan de temperaturen weer een stukje naar beneden, maar blijft het over het algemeen best lekker.

0: we een paar weken geleden wel gedraaid hadden kunnen hebben. Toen er nog Dordt in stoom was. Dus af en toe komt de stoom ook uit je oren. Misschien was het ook wel zo bij Pieter Gabriel. Dit was Steam.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Kijk even voor bij onze collega's van de combinatie Ridderkerk. Die terugkijken op het 25-jarig bestaan van het speciaal kindcentrum De Burg. De Burg heeft dat gevierd met een feestweek vol activiteiten voor leerlingen, ouders en medewerkers. Met allerlei bezoekjes en zaken van welweer. Ze keken nog eens een keertje terug op hoe het vroeger was met de oud-leerlingen onder ons. Wij ze elkaar dan na zoveel jaren weer terugvinden. Maar dan als zijnde directeur van het kindcentrum bijvoorbeeld. Mooi verhaal om eventjes terug te kijken. De Burg ontstond trouwens in augustus 2001 uit de fusie van de scholen De Open Hof, waar dan nu nog steeds De Burg staat, en De Arend. En ze bieden tegenwoordig gespecialiseerd onderwijs en opvang aan ongeveer 150 kinderen van 3 tot en met 13 jaar. Dit is Janet Jackson. MUZIEK

We kijken even naar buiten en ik vind het is best wel weer om een feestje te vieren. Er is alle reden ook om een feestje te vieren, dus waarom zouden we niet een feestje vieren? Het kan vandaag zomaar zijn dat je op deze 18e juni jarig bent. En dan kunnen we zeggen van harte gefeliciteerd. Maak een mooie dag van je verjaardag. Geniet ervan aan al die dingen en doe er wat leuks mee. Je bent in het gezelschap van onder andere Amanda Lear. Ken je die nog? Een Franse zangeres. Ja, ze was Frans. Ze acteerde en doet nog veel meer. Ze is vandaag 87 jaar geworden. We kennen haar onder andere van Follow Me en nog meer van dat soort van gekke liedjes. Henny Huisman is vandaag jarig. Van de televisie, van de muziek, absoluut ook. En hij is vandaag 75 jaar geworden. We hebben ook nog de felicitaties voor Irene Moors van de tv en nog veel meer. Irene is vandaag 59 jaar geworden. En Kathleen Aerts is jarig. Kathleen, die kennen wij natuurlijk van de oorspronkelijke K3. En zij is 48 jaar geworden. Dan kunnen we nog daarna felicitaties bieden aan Paul McCartney. Tegenwoordig is hij Sir, popzanger en nog veel meer. En Paul is vandaag 84 jaar geworden. We hebben een plaatje verzocht van Paul McCartney en de Beatles. Een feestje voor hemzelf dus. En dit is Happy Birthday. En de remastered versie, want er zijn verschillende versies van deze plaat. Maar dit is wel een van de leuke, inclusief een live versie vanaf het Rode Plein in Moskou van alweer lang geleden. En die draaien we een andere keer dan wel weer eens.

Center Express. Tegen het einde van het programma kijken we altijd even naar de top 40 van vandaag in het verleden. We komen vandaag uit in het jaar 1996. Vijf nieuwe binnenkomers. Op 39 onderaan Kaal of Kammen van Extinct. Op 38 Alleen Vannacht van Corrie Konings. En op 33 The Voice. Op 14 met Superstip komt binnen het plaatje van Charlie Nonos en Mental Theo Fantasy World. Maar de plaat die wij gaan draaien, die komt binnen op 37. Het is een ex-alarm schrijf. Deze top 40 van het jaar 1996 van Vandaag is dit Live in Joy and Don't

0: nog even Live in Blues, maar het was toch Live in Joy. Heel andere muziek en heel andere artiest ook trouwens. Dit was Don't Stop Moving. Nieuw in de top 40 van vandaag het jaar 1996. Met een ongewijzigde top 2. Op 1 is blijven staan de Macarena. Op 2 de Children of the Night. En op 3 is gestegen met Stiff van 6. Get Down van de Backstreet Boys. En toch zullen we ze geen van drieën gaan draaien. Maar dan wel, wat dan wel. Dat gaan we zo meteen vertellen. We gaan eerst even afscheid nemen. Het was een gezellig vandaag, lekker weertje, lekker een beetje kunnen beppen en dan zit het er alweer op. Als je zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eten, smakelijk gewenst. En als er alweer in zit, dat het zakken mag. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. En die stuurt ons voorzichtig maar zeker het nog hetere weekend in. Als we het allemaal maar vol gaan houden. Blijven drinken mensen, blijven drinken en zoek de koelte op. Dan komt het allemaal best voor elkaar. Blijf ook bij ons vandaag. In de hitte en al zijn we toch rechtstreeks nog te beluisteren met nog veel meer Radio Ridderkerk. De plaat die we er gaan draaien, die is van Marco Borsato. Het mag weer tegenwoordig. Hij is gestegen van 7 naar 4 met stip in deze top 40. En daarom mag Vrij Zijn ook zeker gedraaid worden. We gaan je nog een aantal hele fijne dagen wensen en ik spreek je weer als het officieel zomer is.
1: Aan zijde zag de haren van een wild langs haar gezicht. Amper 18 jaar, maar zoveel ouder in dit licht.
2: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden alweer korter, er staan er nog maar een paar en ze leveren over het algemeen ook niet zo heel veel vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk nog wel 5 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug is de vertraging 10 minuten. En op de N209 Rotterdam-Hazerswoude bij Benthuizen ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
7: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
6: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
7: Jawel.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
12: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rotterdamse paardensportevenement CHIO in het Kralingse Bos heeft het programma vanmorgen aangepast. De tijden zijn verplaatst, zodat er niet op het heetst van de dag wordt gereden, zegt de organisatie. Er zijn watertappunten en sproeiers voor de paarden. Bondscoach Patrick van der Meer van Team NL Dressuur.
2: Er zijn er heel duidelijk ook allemaal regelgevingen voor, wat ook gewoon internationaal vastgesteld is. Morgen is het eventjes afwachten. Wat natuurlijk voor ons ook belangrijk is en wat je niet in de hand hebt, is eventueel het gevoel van onweer. Want dan moet natuurlijk ook alles nog stilgelegd worden.
1: Ja.
2: Dus we hebben heel duidelijk ook alle protocollen voor alle hitteprotocol, onweerprotocol. En alles wordt gewoon heel secuur in de gaten gehouden.
1: Vandaag valt de hitte nog mee. Het evenement vindt plaats onder de bomen in de schaduw. De politie heeft bijna 15.000 websites opgeschoond. Russische cybercriminelen hadden de websites voorzien van malware om illegaal toegang te krijgen tot de computersystemen van gebruikers. Het gaat om websites die alledaagse diensten aanbieden, zoals sites van restaurants of autogarages. Door de opschoning van de bijna 15.000 geïnfecteerde websites is cybercriminelen een flinke slag toegebracht, schrijft de politie. De beheerders van de besmette websites hebben wel de oproep gekregen om hun site beter te beveiligen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg was gaan stilstaan. Daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukten. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 jaar te zijn. De politie gaat praten met zijn ouders. Het weer zonnig, drukkend warm, temperaturen tot 28 graden vandaag nog. Vanavond en vannacht koelt het nauwelijks af. 19 graden is het en er is kans op onweer. Morgen een dag met veel zon, broeierig warm en in de middag ook opnieuw kans op stevige onweersbuien. 33 graden wordt het morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
1: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Even file nog in het westen van het land en die staat op de A16 bij daar richting Rotterdam. Er staat een vrachtwagen met pech ter hoogte van Rotterdam-Feyenoord. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Westers Middle of the Rook. Een programma met swingende romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
6: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
5: Een wat?
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
11: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
12: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: Radio Ridderkerk verwacht u. Ik ben Henk Westbroek trouwens. Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
14: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.
15: Het is donderdagavond, even na de klok van 8. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. En dat betekent weer een blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Vanavond weer vanuit Studio 3. En dat betekent dat je de knopjes en de schuifjes mag bedienen. Volgende week hebben we weer een band, maar daarover later meer. Ik heb een lijstje samengesteld met 12 nummers en ik hoop ze alle 12 te kunnen draaien. Het is veel muziek en weinig praten, zeg ik dan maar. Ik ga beginnen met het nieuwe album van Andreas Dielman Band, een Duitse band. Ik heb er al verschillende keren wat van het laatste album gedraaid. Er is ondertussen hun derde album uitgekomen, Cool Wind on a Dark Black Night, getiteld On the Road Again. En dat is wel een andere stap gewend zijn van die andere zanger. Ze zeggen veel plezier bij Bluesy. Andreas Dielman Band met On the Road Again.

Sorry, ja, een lekker beginnetje dacht ik. Met Andreas Nieuwman, band uit Duitsland vandaan met On The Road Again. Cool Wind On The Dark Black Night, dat is de titel van een nieuwste album. Het nieuwste album van Bob Corridor en Friends, althans in mijn bezit, is het album Anderson Blues. Ik ga het even draaien, Trouble No More. En de vriend die de zangpartij voor zijn rekening neemt, is op in dit nummer Willie Buck.

Someday Baby is ook wel een titel van dit nummer. Onder dit nummer. Bob Corridor en Friends Trouble No More. Van het album Earnest in Blues. En ja, dit keer onder het van Trouble No More. Ik haal die dingen altijd door elkaar, want ze lijken ontzettend veel op elkaar. Alleen een andere titel. Gerrit Wildman, het volgende seizoen bij de Spree komen zij ook bij ons op bezoek. En de datum wordt niet echt uit mijn hoofd, maar dan moet je maar even nakijken. In ieder geval de bekendmaking op internet volgen. Shifting Gears, dat is hun album. En ik ga draaien een ander D. Gerrit Wildman Band.

Anderson met Working Man Blues van zijn album Something in Between. Ian Steele Band, het album Meat and Potatoes. Het is een van, een echt en betere albums. Of een van zijn beste albums, kan ik beter zeggen. Want al zijn albums zijn in het algemeen wel goed, denk ik. Althans, mijn idee. Ik heb in ieder geval Meat and Potatoes meegebracht. En daarvan ga ik draaien Revelator. En met als subtitel John de Apostel. Ian Steele Band.

Ja, en ook alweer Hidden Nips en Rumble Strips. En dat waren Blue Street. Ooit waren ze te gast hier in de studio van Radio Ridderkerk in ditzelfde programma Bluesy. En je hoorde hun uitvoering van Pound Shop Blues. En nu we toch over gasten hebben in de studio, aanstaande... Ja, volgende week donderdag moet ik het zeggen. Volgende week donderdag hebben we weer een live band in de kantine van Radio Ridderkerk. En dan ben je van harte welkom om het allemaal live mee te maken. We ontvangen dan de Lee Fisher Project. En dat is een Engels-Nederlandse combinatie. En ja, je bent van af de klok van 19:30. Dan ben je van harte welkom in de kantine van Radio Ridderkerk om het allemaal live mee te maken, deze uitzending. Meestal gaan we door tot 21:30. Dus ja, het is allemaal leuk. Wees er op tijd bij en ja, de drankjes en de hapjes zijn er ook altijd alweer. En de toegang is gewoon nog steeds gratis. Dus vanaf 19:30, volgende week donderdag vanaf 19:30, ben je van harte welkom om live mee te gaan met de Fisher Project hier bij Radio Ridderkerk. Ik zou zeggen, kom gewoon lekker kijken, het is altijd gezellig. Ga verder met Bob Marshall in een ouder album vanaf het jaar 2016. My Road, getiteld ICL Prevail.

Ja, ik doe dat eigenlijk bijna nooit, hè. Een instrumentaaltje. Want ik heb ik er toch wel voor gekozen, want ik vond van een lekker nummertje. Nicky T en de Snake Charmers van hun laatst verschenen album Ain't Wasting Time. En je hoorde Thank You Magic Sam. Fat Harry en de Fuzzy ik was bij de première van hun nieuwste album Zero Ten Alley getiteld. En ik ga draaien Fake News. En dat is behoorlijk in de belangstelling tegenwoordig. Maar kijk maar eens op Facebook. En Fake News, dat is schering en inslag daar. Maar nu in ieder geval als titel van de nummer van Fat Harry en de Fuzzy Licks.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Lekker nummer, Mean Woman van Philip Volker van het album Going Back Home. John Prime met zijn nieuwste album draagt de titel Grown in Mississippi. Ain't Kicking Up No Dust.

Kicking Up No Dust, dat was John Primer van het album Crown in Mississippi. We gaan eruit met Battle House van het album Fortune Changes met Bound to Be My Baby. Na het nieuws en de reclame is de tijd voor Bob de B met zijn B-kant, dus blijf gewoon lekker luisteren. Ik ben daarna aanstaande donderdag, zaterdag weer, maar dan van 6 tot 8 uur in het eerste uur lekkere slover. Ik herinner je nog even aan, volgende week donderdag hebben we weer gasten in Bluesy Live en dan ben je van harte welkom vanaf de klok van 19:30. En dan kan je dat allemaal meemaken om het allemaal live mee te maken. Dus waarde welkom. En zo zeg ik bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Nico Braafboer. Tot Bluesy. Dag.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en dat komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Politiek,

De B-kant. Donderdag 18 juni 2026, 9 uur geweest. Tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeën. En we gaan deze uitzending beginnen met een band die ermee gaat nokken. Endseeker uit Duitsland, Dead Metal. Ja, na 12 jaar houden ze ermee op. En dat wordt nog even afgesloten met een EP, Coffin Born. En die verschijnt morgen. Er staan 4 nieuwe eigen liedjes op. Maar ik ga het 5e lied draaien, want dat vind ik wel leuk. Dat is een lied uit de film Kung Fury uit 2015. Het origineel is door David Hasselhoff. En de heren van Endseeker die worden bijgestaan door Lord of the Lost. Dit is True Survivor.

wat korstige death metal van de Duitse band Phantom Corporation. Op 7 augustus zullen zij een EP gaan uitbrengen samen met de andere band Cat Breath, Commando, en dan van Cat Breath is het Die by the Claw. Ja, dit was het singeltje Phantom Commando. We gaan verder met Cult of Luna uit Zweden. Deze groep brengt een beetje sludge muziek. Een 9e album zit eraan te komen en daarvan is dit het titellied In the Shadow of Your Shadow. En dat verschijnt op 6 november, het album.

Altijd fijn, dat vindt ze. Insomnium, lekkere Melodad. Ja, en de gitarist en de clean zanger Marcus van Halla, die zit ook nog in Omnium Gathering. Dus ja, dan krijg je weer Insomnium Gathering, hoe je het allemaal wil noemen. Ze hebben ook samen getoerd, die bands. Dit was Shadow Life. En nog geen idee hoe het album gaat heten, maar het 10e album komt in ieder geval in oktober uit. Ja, we gaan verder met een band die morgen al een album gaat uitbrengen. Shadowborn uit Zweden. Lekkere power metal met epische fantasy dingen. Ik denk dat de volgende een beetje over Game of Thrones gaat, zo naar de titel te zien. Hold the Door.

uit België. Echoes of a Dying World. Met Tine van Muizen op zang. Dus die kan er ook wat van. Op 28 augustus komt de EP Revelations uit. En dit is de nieuwe single The Rupture. We gaan verder met een Amerikaanse band die een beetje in de stevige hoek van de power metal zit. Ruthless. Uit Los Angeles komen ze. En Curse of the Beast is het album dat op 17 juli gaat uitkomen. Er is ook een nieuwe single. En dat is Raging Violence. En zoals zoveel liedjes tegenwoordig gaat het weer kritiek op de toestand in de wereld.

Nou, we hebben ze al vaker gedraaid. Deze jonge gasten van Bladsteen uit Zweden. Hun nieuwe single die je zojuist hoorde, Annihilation Line, verschijnt morgen. Ze zijn in 2023 begonnen als tieners. En sommigen zijn dat misschien nog steeds. En de volgende band heeft ongeveer hetzelfde, alleen dan in 2018 begonnen. Ook op 18-jarige leeftijd ongeveer. Ook uit Zweden, Xion. Uit de Falun komen ze. Ze zijn niet de enige die daar vandaan komen. Ik noem onder andere bijvoorbeeld Sabaton, Twilight Force en Brothers of Metal. Allemaal uit de Falun. En deze band maakt een soort van vrolijke thrash metal, zal ik het maar noemen. Een tweede studioalbum, When Stars Collide, zal op 11 september verschijnen. En de nieuwe single die nu uit is, heet Zero Light.

Oceans Above, Star Below. De titelsong van het nieuwe album van Triosphere dat op 28 augustus gaat verschijnen. En dat heeft 12 jaar geduurd voordat er een nieuw album aankwam. Ja, toch altijd fijn om naar Ida Haukland, de bassiste, te luisteren. Want ze is natuurlijk ook nog de zangeres van deze band. We gaan eens even iets rustiger doen met wat lekkere Mittelalter Rock van Shandmaul. Op 11 september zal hun nieuwe album gaan verschijnen. En daarvan ook het titellied Sternensegler.

Ja, een sterrenmatroos van Sjan Mao. Het is trouwens het eerste album, deze Sterrenzegler, met zanger Til Herrens. Want ja, de vorige zanger, Thomas Linter, speelt nog wel muziek, maar door een ziekte kon hij niet meer achter de microfoon staan. Mooie hoes ook met een vliegend schip. Ja, de B-kant zit erop voor deze week. Ik heb nog één lied voor je. En dat is van de band Abstracted Mind, origineel uit Argentinië, maar nu uit Nederland. Want ze hebben ook twee Nederlandse leden, deze twee Argentijnen die er ook nog bij zitten. In september zal hun debuutalbum gaan uitkomen. Ik heb nog geen idee hoe het heet. Ze hebben wel al veel singles uitgebracht. En onlangs afgelopen vrijdag een nieuwe. Ook met een mooie videoclip erbij. Rise Again. Dus ga er even voor zitten. Mooie symfonische metal. Tot zover de B-kant. Tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: U kunt nu luisteren naar de Story of Classic. Een story of uit de archieven van Radio Ridderkerk. De Story of, een muzikaal verhaal van artiest of groep met Kees de Klerk en Roel van den Oever.
2: Met dit keer de Story of Sandra Reimer. En we beginnen, als ze 12 jaar is, met haar allereerste single in het jaar 1962, Al Die La.

0: was de allereerste single voor Sandra Remer in het jaar 1962. Ze nam dit nummer op 12-jarige leeftijd. Al die laan. Ja, van harte welkom in het programma The Story Of. Iedere week kijken we terug op een artiest uit de jaren 50, 60, 70 en begin jaren 80. Dit keer zitten we dan aan begin jaren 60 en met de heel bekende Sandra Remer. Ja, en ik geef nu even het woord aan Roel.
1: Nou, dat eerste singeltje Al Die Daan, dat is eigenlijk een Italiaans nummer. Dat was voor het Songfestival in 1961, werd daar vijfde. Het werd daar gezongen door Bertie Curtis. Dat was de Britse artiestennaam naam van de Italiaanse Roberta Corti. Dus die wou gewoon zeggen, ik ben gewoon Engels, ik wil geen Italiaans zijn. Want dat wou ik even mededelen van het eerste nummer, Kees.
0: Oké, okay, dus we gaan naar het tweede nummer op de lijst. En dat nummer komt uit 1964. En dat wordt ook uitgebracht onder de naam Sandra gewoon. En dat nummer heet Mijn Gitaar.

0: mijn gitaar uit 1964. En ja, dit is ook uitgebracht als Sandro. Eerst even een stukje geschiedenis. Hoe heet dat? Sandra is geboren op 17 oktober 1950. Ze werd geboren als oudste dochter in het gezin van Frans en Nel Remer. Haar beide grootouders waren Nederlands en haar grootmoeders waren Chinees en Javaans. Dus je hebt een behoorlijke mix. In 1958 zijn ze uit Indonesië naar Nederland gekomen. Want in Indonesië werden Nederlandse bedrijven genationaliseerd. Toen is er een hele trek gekomen van Indonesiërs die naar Nederland trokken. Ze zijn toen gaan wonen in het Brabantse Sint Meerschel-Gestel. En ja, ze is op een school gedommen van de zusters. En toen moest ze de naam veranderen, want haar voornaam begon met een X. En dat moest toen veranderd worden in een S. Op zich niet zo schokkend natuurlijk, maar op 10-jarige leeftijd kreeg Sandra Remer van haar vader de eerste zelfgemaakte gitaar. Ja, en toen is ze ook al gauw begonnen met talentenjachten. En een van de eerste nummers die ze zong op talentenjachten was Rockabilly van Ria Valk. Ja, we gaan nu naar het volgende nummer. En dan geef ik even wat aan. Het is een Japans nummer. En wat is hierover te zeggen?
1: Nou, het nummer heet Kopi Susu uit 1964. Ze hebben het ook in het Maleis gezongen. Want dat was ook zeer populair. En in oosten van... midden...
2: Azië, hè?
1: Azië, Singapore, ja. Maleisië. Maar dit is, en Japan was ook zeer populair. En ik heb dat singeltje, of in ieder geval de nummers, heb ik
2: in een Japanse versie kunnen vinden.
1: Boven water kunnen krijgen in de Japanse versie. En ja. Leuk dat we gelijk de A en B kant maar van gaan draaien.
2: Ja, en de titel, Kopi Susu, dat schijnt te betekenen koffie en melk. Ja.

0: uit 1964, deze Japanse single Nonna Nonna op de B-kant en Kopi Shuzuzu, een moeilijke titel uit 1964 als A-kant.
1: Ik herken toch nog ook wel wat woorden, wil ik even vermelden. Dat Nonna Nonna, dat schijnt over moderne vrouwen met een rokje te gaan, maar ik hoor ze zeggen kawaii en tsuteki. En dat is zoiets als schattig en mooi. Dat is toch wel weer grappig, dat ze dan over mooie meiden in korte rokjes blijkt te zingen of zoiets.
0: Oké. Ja, we gaan nu naar het jaar 1966 en dan komen we het volgende nummer tegen op onze lijst. Dat is Teddy Song. Maar ik wil nog even vertellen hoe de ontmoeting plaats had met Sandra met Dries Holten. Dries Holten, dat werd later natuurlijk Andres van het bekende duo. Dries Holten had een orkest in die tijd en die hoorde Sandra zingen. En die stelde haar voor om wat nummers voor haar te gaan schrijven. En ook Hans van Hemert kwam gelijk al op de proppen als producer. En die zaten allemaal wel zitten met Sandra om daar nummers mee op te nemen. Trouwens, in die beginperiode heeft ze geen enkele hit ooit gehad. Want dat kwam echt pas bij Sandra Andras dat in 1968 begon. Maar dit is nog een nummer uit 1966, de Teddy Song.

Teddy Song van Sandra in 1966. Het was een van de laatste singles die ze uitbracht voordat ze verder ging met Andres. Het volgende is dan Since You Have Gone. Is ook een single van haar. Want ze werd uitgezonden naar Songfestival in Knokke in 1968. Dat deed ze samen met Lou Verrees en Ben Kramer. Het nummer is van Hans van Hemert. Ze wist niet te winnen, maar het is wel opvallend. Want het werd uitgebracht nadat ze al een single uitgebracht had met, samen met Sander Andres, Storybook Schilderen. Since You Have Gone was toch dan nog een solo single van haar.

0: Since You Have Gone uit 1968. Ja, 1968 is behalve storybook schilderen niet zo'n best jaar voor zowel Sandra als Andres niet. Want behalve al die singles die floppen verder, ook het volgende nummer, dat flopt gewoon. Want met Sandra en Andres, dat moet ik toch even bij vertellen, hebben ze de tweede hit pas in 1970. En daartussen gaat het allemaal nog niet goed met deze singles die uitgebracht worden. Maar ik geef nog even het woord aan Roel.
1: Nou, het is de tweede solo-single van Sandra tijdens haar samenwerking met Sandra of met Andres. I Love Like a Rainbow. En het is geschreven door Hans van Eyck en Ray Fenwick van de toen bekende groep After Tea. En het is wel opmerkelijk dat deze single, dat zowel de A als de B-kant, werd in 1970 op een album van Sandra en Andres, Happy Together, gezet. Dus dat mocht dan wel, ondanks dat het samen was.

I've Got Love Like a Rainbow uit 68. Ja, hierna komt een zeer succesvolle periode op gang met Sandra en Anders, als Sandra en Anders. Ja, ze scoren heel wat hits in de Nederlandse hitparade. Maar ja, rond 1974 begint het succes toch wat minder te worden. En in 1975 besluit Dries Holte, Andres, om Sandra eruit te gooien en een Rosie voor haar in de plek te zetten. Ja, achteraf is dat misschien ook niet zo'n slimme zet geweest. Want met Rosie is het ook na 3 jaar over. En ook de hitsuccessen zijn ook niet zo groot in die periode. Maar in 1975 is dit de eerste solo-single naast Sandra en Anders. En in Nederland komt het niet verder als een tip. Het nummer heet Love Me Honey.

Love Me Honey uit 1975. En alleen een tipnotering. Ja, Sandra Rema die deed ook vaak mee aan songfestivals in de loop van de jaren. Vaak werd ze ook niet afgevaardigd, maar soms gebeurde het dan wel. En ook in 1976 gebeurde het dan dat ze de party was over, mocht ze doen. En ja, daar heeft ze veel succes mee. En in Nederland bereikt het een derde plaats. En ook in België is het nog een tiende plaats voor dit nummer. The Party Is Over.

0: Parties Over van Sandra Remer uit 1976. Het Songfestival nummers werd daar negende. De winnaars van dat jaar waren de Brotherhood of Men met Save Your Kisses For Me. We gaan verder met de volgende solo single. Dit is Your Heartbeat. Dat is wel een vreemd, want ze ging terug tot artiestennaam Sandra zonder haar achternaam. Hans van Hemert, die was weg. Ook de samenwerking met Bolland en Bolland is weg. En ze zocht het weer wat anders op. En This Your Heartbeat werd geproduceerd en geschreven door Peter Schellender en Mitch Murray. En die waren destijds bekend door de wereldhit The Night Chicago Died van Paperlace. De single haalde, of werd geen hit, het kwam in de tipparade. En België promoot het door uitroepen tot lieveling van Radio Mio Mico. Maar het mocht ook niet baten, want geen succes met dit nummer.
1: Mio Mico's lieveling.

This Is Your Heartbeat uit 77. En zoals Roel zei, het is Mi Amigo's lieveling. Het werd dus in Spanje opgenomen. En later werden de banden naar het schip gevaren voor de monding van de Theems. En daar werden de uitzendingen verzorgd voor Radio Mi Amigo. In 1979 doet Sandra, en dan is de S vervangen door een X, mee aan het Songfestival. En dat is voor dan de zoveelste keer, want in 1972 had ze dat al een keer gedaan als Sandra en anders, als het om de liefde gaat. De party is over dan. En nu gaan we nu naar Colorado toe. Dat is ook een, doet ze weer mee aan het Songfestival. Dit keer is het succes in Nederland heel erg matig. Een 37e plaats en in de Hilversum 3 mega top 100 slechts een 43e plaats. Maar dit keer is het een groot succes in Zweden. En in Zweden is het toch behoorlijk populair, want ze zal zelfs later opgenomen worden in de Hall of Fame. En dat is toch wel heel bijzonder dat je dat in die Scandinavische landen zo populair bent. Maar dit is de Colorado uit 1979.

Colorado uit 1979. En ja, zoals je kon horen, in drie verschillende talen. Dat is wel heel bijzonder dat ze het in al die talen heeft opgenomen natuurlijk. Ja, ik moet het nog even over de jaren 70 hebben. In 1977 maakte ze kort deel uit van de studiogroep Veronica Unlimited. Die door Hans van Hemert, de gelegenheid van het 12,5 uur bestaan van de Veronica Top 40 bij elkaar werd gebracht. Al gauw stapt ze het echter daaruit. In de jaren 80 wordt het toch steeds moeilijker voor haar om om haar carrière voor te zetten. Want alle singles en zo die ze uitbracht, die flopten. En ze gaat zich meer toeleggen op tv-werk. En onder andere de show van de maand. Sterrenslag gaat ze presenteren. Maar ook, dat is misschien wel het meest bekend, Better Dat met Jos Brink. En dan wordt ze Kroephoekje als bijnaam aangesproken. En dat kan iedereen nog wel herinneren uit die tijd. Ja, en dit wordt in 1982 favoriet schijf bij NCRV, Gerrit Holm. In de top 40 is het geen succes. In de mega top 100 wel een 47e plaats en 2 weken genoteerd.

Get It On uit 1982. Ja, en straks gaan we naar het jaar 1986. In eind jaren 80 gebeurde er ook nog allerlei dingen. Ze brachten een best-of LP uit, of CD. Best of My Love. En daar worden allerlei covers opgenomen. En onder andere Unforgettable, She Is The One, Valley Of Emotions. En de hit singles All Out Of Love, onder andere, werden opgenomen. Maar allemaal met weinig succes. Eind jaren 80 presenteert ze ook het programma Showmasters van de NCRV. En ze gaat al kort daarna gaat ze over naar RTL 4. En daar presenteert ze onder andere de programma's De Betere Seks en de Zaterdagavond Show. Maar dit is in 1986 nog een tipnotering. Gold.

Colt van Sander Remer uit 1986, geschreven door Rob en Freddy Balland. Ondanks een optreden in Topop werd het geen hit. Dat gebeurde wel met de volgende single. Het is een van de laatste hits van haar. Dat is All Out of Love, een single van Air Supply. Sander Remer had er een klein succesje.

0: All Out of Love uit 1987, een kleine hitnotering. Ja, we gaan straks afsluiten met La Collegia uit 1990. Maar in 1996 bracht ze nog het album uit, natuurlijk, met alleen Nederlandstalige muziek. Ondanks dat het album bejubeld werd in de muziekpers, werd het toch een totale flop. En in 2017 heeft ze nog meegedaan met Max Reality Soap, De Gouden Jaren over Indonesië. Maar helaas, begin 2017 werd borstkanker bij Sandra Remer geconstateerd. En op 6 juni 2017 overleed zij op 66-jarige leeftijd in het Antonio Leeuwarden ziekenhuis. Ja, in Sandra Remer was 16 jaar getrouwd met zanger en componist muziek Freddy Bolland. En waarvan ze 9 jaar getrouwd zijn. En ze scheiden in het jaar 1991. Dit was de story of Sandra Remer. Volgende week gaan we een herhaling doen van Sandra en Andres, die we een aantal jaren geleden hebben uitgezonden. Ik ga Bob nog bedanken voor zijn techniek. Ik zou zeggen, luister volgende week naar die aflevering over Sandra en Andres. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: La Collegiala.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens en dat de Straat van Hormuz meteen weer opengaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europese parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbui. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europees Parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbuien. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is een kind van 3 hoog uit een raam gevallen. Dat gebeurde aan de kapijn van de Capelloweg in de wijk Krabbehof. Het jonge kind is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie lijken de verwondingen mee te vallen. Het ziet er naar uit dat het een ongeluk is geweest. Eerder deze week overleed een peuter die aan de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charloos van 2 hoog naar beneden was gevallen. De politie heeft vanochtend in Den Haag een jongen van 14 van de weg gehaald die rondreed in een bedrijfsauto. Voordat ze de tiener aan de kant konden zetten, was eerst een achtervolging nodig. Daarbij werd ook een politiewagen geramd. De jongen was opgevallen omdat hij met zijn auto midden op de weg stil stond. En daarna reed hij ineens hard en slingerend weg. De bestuurder negeerde rode verkeerslichten, reed op hoge snelheid kruisingen over en meerdere pogingen om hem klem te rijden mislukte. Pas na de aanhouding bleek de chauffeur niet ouder dan 14 te zijn. De politie in Den Haag gaat praten met zijn ouders. Nieuwe Europese auto's moeten straks bestaan uit een verplichte hoeveelheid gerecyclede metalen. Zo wil het Europees Parlement. Het gaat om schaarse grondstoffen als koper, aluminium en magneetstof. De wet moet meer van deze stoffen in de EU houden. Er komt een keuring voor afgedankte auto's om te bepalen of de wagens nog te verkopen zijn. Zo niet, dan moeten ze in de EU worden gesloopt en gerecycled. Over 5 jaar moet 15% van de auto-onderdelen gerecycled zijn en vanaf 2036 een kwart. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal zaterdag tegen Zweden. De oud-Feyenoorder en huidig middenvelder van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding. Hij liep het letsel op tijdens een besloten training op het veld van Kansas City Current. Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige regen of onweersbuien. Het koelt niet verder af dan 19 graden. Morgen veel zon, broeierig warm, 33 graden. In de middag kans op een stevige onweersbui. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.